is me net. De pandemie ligt op een tisch, dus dat zijn laatste vinger is. Er is er eind, ik wel niet trust. Is dat een blauwe nacht wie het? Ik knap 2-3 zitten voor story, is het schön te hebben gehad. Maar ganz am Schluss hat's noch eens fast gehauen, er hat's ihnen verloren. 223 Seiten, minus 32 Seiten.